mocht hij zich tot bezijnen en voor mij aanstonen en mij van dienen macht raden. Als David dit alle te zal gezegd had, zeet zal, is dat niet diene stem, mijn zoon David? En zal broek dolen hield luid, en hij zei te David, du bist reich en niet ik. Du hast met gouden trig getold, wo ik met beise trig tolen deid. En du hast van door klaar bewezen, wo die met mij omgeest. Du hast nicht mijn leven genomen, want de haar mij ook gans in diene macht geef. Wordt irgendwer zijn vriend konen loten, wann hij dem funk? Mocht de haar die gouden toekomen loten voor dat, wat du van door te mij gedonen hast. Nu is mij dat klaar, dat du kennig worden worst, en dat het rijk van Israël durch diene macht wordt sterk worden. Aber versprek mij dat op een eid voor dem haar, dat die mijn familie nicht alle worst aanbrengen, en dat die mijn nomen nicht gans uitroden worst in Israël. En David moog den eid. Dan ging Saul ne huist en David in zijn mannen 25. Samuel starf, en alle Israëlieten kwamen topen truuren voor am. En zij begroofden am in zijn huis in Rama. No dat ging David no de Maon-wildnis. Nu weer door een man en Maon, die zijn wirtschaft en karmel had. Die weer zei Erik, hij had 3000 schoop en 1000 kassen. Zijn deiner deiden groot schoop scheren. De man zijn nomen weer Nabal en hij weer een Kalebita en zijn vrouwheid Abigail. De vrouw had gouden aanzicht en zij leidt schmak. Ober de man weer schwarte lieden en gorstrich. David hierdoor in de wildnis dat Nabal beim schoop scheren weer. Dan schijkt David 10 jonge mannen een zeto aan. Goot no Karmel, no Nabal en Jreistam van mij. Zeg to am, mochst du vreden erfolg haben, du en diene familie, en alles wat du hast. David hier, dat diene mannen schoop scheren deiden, en onze mannen zijn met diene hoorts gewaast. Wie haben aan geen schoden aangedonen, en ze haben nischt verloren, de ganze tijd dat ze aan Karmel wieren. Vraag aan, en die waren die dat zelf gezaaien. Wie zijn aan een vastdag gekomen en vragen of du ons wat jennen worst. Jef, bitschein, wat du zo reid hast, voor de mannen en verdienen vriend David. En David zijn mannen gingen en zeden Nabal, wat David dan opgejeeft had. Dan wachten zij, en Nabal zette David zijn mannen. Wer is David? Wer is Isai zijn zoon? Door zijn van dorkschen dag vele mannen die zich van ihre haren losmaken. Zal ik van dat brouten woter en fleisch, want ik voor mijn schererij gemaakt heb, en dat nog wem geven, wann ik niet eenmaal weet wer dat is? En David zijn mannen gingen weg, trek nu David en vertelden aan, wou dat je gewonnen had. En David zei te zijn mannen, nu schnalt een jeder zijn schwert aan, en een jeder schnalt zich zijn schwert aan. En David schnalt zich ook zijn schwert aan. Dan neem hij bij 500 mannen met zich en leidt 200 bij ihre Sachen. Ober een van Nabal zijn deine jink nu Abigail, Nabal zijn frü en zee daar. Horch je mal, David zijn mannen kwamen van de wildnis en begreisten aan zijn haren. Aber hij schämt die bloß uit. Doch de mannen waren sehr gut zu uns und wir haben kein Schulden gehad. De ganze Zeit, als wir ab de opene Stab waren und die mit uns waren, is uns nicht wach gekommen. Sie beschützten uns Tag und Nacht für de ganze Zeit, dat wir mit an Taub bei unser Schub waren. Nu denkt die dort Eva, wat die daunen sust. Dit kon schlimm sein für unseren Haaren und für all seine Menschen. Hij is so verurteilt, dat hij noch keinem horcht. Dan spout Abigail sich en laut 200 Brautjes en 2 Laders voll Wien, 5 gereide Schoop en 5 Pengel gereiste Getreetjena, 100 Pongels Rosinen en 200 Stecker gepraste gedrehte Viehen ab Esels. En zij zei te ihre junge Deiner, Gott gie vorab en ik wohin heraankommen. Ober ihren Mann, Nabal, seht sie dort nischt von. Abigail reit ab ihren Esel en so ging sie David entgehen. Als er am eine Ark käm, kämen David en seine Mannen arendjähen ganz dicht bi. David hat zu seine Mannen gesagt, ik heb dessen Mensch seine Mannen en alles, wat hij in de Wildnis haft, em sonst geheit, so dat am nischt wachgekommen is van alles, wat hij door had. Nu haft hij mich schlechte Träge tult für dat Gaude, wat wie am deiden. Mocht Gott mich bestrofen, wann ik nicht dessen Morgen all seine Mannen aufschaff. Als Abigail David sag, steeg sie schwind von ihren Esel rauf, en knijt zich ver David gans bad op die eerd, krijgt ver aan, en zij zeed, lot de schuld gans op mij komen, hoor je een kleinet beetje om mij, en ik word die alles zeggen wat hier geworden is. Du, mijn haar, recht die nicht nur den schuft, Nabal. Sie nomen zegt al wie hij is een schuft. Ober ik, diene deinerin, hou dat niet gezeinen, dat diene mannen bij Nabal wieren. En nu, mijn haar, zo zeg je als de haar leeft en zo zeg je als du leefst,

Eifrius, Hela en Nara. En van Nara worden aan deze geboren, Ahusam, Hefer, Temni en Ahashtari. Dat waren de zeens van Nara. En de zeens van Hela waren, Tseret, Zohar, Etnan en Kots. Van Kots stamden Anub en Sobeba af, en ook Ahar heel zijn volksgruppen, die haarom zijn zeen via. Een man met nomen Jabes had een ratret aan zijn als zijn bruider. En zijn mutter nannte am Jabes, zij zeed, ik heb am het weidog geboren. En Jabes roept den God aan Israël aan en zeed, zee in du mi en do mijn landstek verjateren, sto mi bi en houd eigenlijk een bedrenknis van mi waag. En God geef am dat, waarom hij gebet had. Caleb, Shuha zijn broeder, had een zeen mehir, den vader van Eshton. En Eshton zijn zeens waren, Betrafa, Paseach en Tehenna, den stamvoerder van de stad Nahash. Ere volksgruppen woonden in Recha. Kenas zijn zeens waren, Otniel en Seraya, en Otniel zijn zeens waren, Hatat en Meonotai. En Meonotai had een zeen Ofra, en Seraya had een zeen Joab, den stamvoerder van dat handarbeidertool, wil zij waren alle handarbeider. Jefune zijn zeen Caleb zijn zeens waren, Iru, Ela en Naam. Ela zijn zeen weer Kenas. Jehalelel zijn zeens waren, Sif, Sifa, Tirja en Azarel. Ezra zijn zeens waren, Jeter, Mered, Efer en Jalon. Mered had een Egyptische vrouw, de Bietje heet, den Egyptischen ken ik zijn dochter, en van die worden geboren, Miriam, Shammai en Jishbach, den stamvoerder van Eshtemoa. En van zijn vrouw uit Juda worden am geboren, Jered, Gedor zijn voerder, Heber, Socho zijn voerder, en Jekutiel, Sanoach zijn voerder. Hodija vriet zich Naham zijn zesta, en die eren ook komen weeren, de Garmita, de stamvoerder van Keila, en Eshtemoa, de Maachatita. Shimon zijn zeens weeren, Amnon, Rinna, Benhanan en Tilon. Jishi zijn zeen weer zo heet, en dem zijn zeen heet Ben zo heet. Juda zijn zeen Shela zijn zeens weeren, Lecha zijn voda, en Lada, Maresha zijn voda, en buiten dem weeren nog de volksgruppen, die in Bet Ashbea woonden en fijne zeich weven deiden. En to Shela zijn ook komen die heren ook nog, Joachim en de mana van Koseba, en ook Joash en Zaraf, wat te eine tijd in Moab regierden, en nu hier op Avara Trigno Bethlehem keimen, zoals de oude geschichten zaaien. Eren ook komen woonden in Netaim in Gedera en arbeiden door als topstrikker aan den kernig zijn werkstoven. Simeon zijn zeens waren Jemuel, Jamin, Jarib, Zerach en Shaul. Shaul zijn zeen weer Shalom, dem zijn zeen weer Mipsam, en Mipsam zijn zeen weer Mishma. Mishma zijn zeens waren Hamuel, Zakur en Shimi. En Shimi had zastien zeens en zastachter, aber seine Breiter hatten nicht viel Kenner, in ihr ganzes Geschlechtsregister verjadert sich nicht so, als Judas in Geschlechtsregister deut. Sie bewohnten über Beersheba, Molada, Hazar-Shual, Baala, Ezem, Eltolad, Betuel, Horma, Ziklag, Bet-Markabot, Hazar-Susa, Bet-Biri und Shaarayim. Dort waren ihre Städte, wo sie bewohnten, wo David kennig ward. Büter dem Gehirn an und nach diese fünf Städte, Etam, Ajin, Remon, Tochen en Ashan, met al de siedlungen taub, die door Bad on Baal reikten. Dort woonden zij, en zij hadden ihr enig Geschlechtsregister. De leider van ihre Volksgruppen waren Meshobab, Jamlech, Josha, Amatsja zijn zeen, Joel, Jehu, Josibja zijn zeen, en een grootzeen van Seraya, en een urgrootzeen van Aziel. Wieder waren Eljoenai, Jaakoba, Jeshohaja, Asaya, Adiel, Jesimiel, Benaja en Sisa, die een zeen van Shifi via, en Shifi via een zeen van Alon, en Alon via een zeen van Jedaja, en Jedaja een zeen van Shimri, die een zeen van Shemaja via. Deze wat met nomen genaamd zijn, waren leider in ihre Volksgruppen, en ihre Volksgruppen verbreiden zich zeer. En om nieuwe weltplaatsen voor ihre Schubherden te zeken, trokken ze nu de oostende ziet van Tol, no Gedor op touw. Dort fungen sie Gottes aufgeweiht in ein Fleck Land, wat viel Rühm hat, en auch sicher in ruhig wie, wils dort verher von Ham seine Nukommen bewohnt ward. En an die Tiet, als sie skier kennig an Juda wie,
kämen dessa genannte Volksgruppen in ihre Fallen, die nu kommen von Ham an ihre Zelt